0: Els teus artistes preferits sonen als 40. 40. Els 40.
1: Algo pa contestarte.